0: My Music Radio Top Awards Hits.
1: Am on a chin, am on a chin. Mijn equipe een chin, oh yeah, am on a chin, am on a chin.